This is Heart Radio, your island guy. Moet je zien een keer als dat kind, er is een bon vibe, island wide. Bosakawa, en dan is de hook bo op. Let's go!